Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

andere keer misschien. Maar blijven we maar slapen. Nee, je wil om misschien als het er haalt. Waarom zeg je zeg al, want wij zijn laatst verlaten. Nee, het maakt uit, jij het had je.